nu 7 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide

0: coalitie. Door de Zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Het Verenigd Koninkrijk gaat medische hulpmiddelen met kunstmatige intelligentie ook na hun toelating voortdurend controleren. Nu ligt de nadruk vooral op een veiligheidsbeoordeling voordat een product op de markt verschijnt. Volgens de Britse Geneesmiddelenautoriteit kunnen AI-systemen zich na ingebruikname blijven ontwikkelen, waardoor nieuwe risico's kunnen ontstaan. De regering neemt alle 44 aanbevelingen over uit een rapport over de toelating en bewaking van medische AI. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De broers zouden vrouwen met romantische beloften naar Roemenië hebben gelokt en hen daar met geweld en bedreigingen onder controle hebben gehouden. De Tate-broers zitten vast in Miami nadat Groot-Brittannië om een uitlevering had gevraagd. Ze worden onder meer beschuldigd van verkrachting en mensenhandel en ontkennen alle aantijgingen. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Roos beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. De Nederlandse provincies eisen dat het kabinet fors blijft investeren in de infrastructuur om te voorkomen dat het land stil komt te staan. Voorzitter Adema riep op het provinciejaarcongres in Enschede op om niet alleen naar de kosten te kijken, maar juist naar de maatschappelijke opbrengsten. Het ministerie van Infrastructuur komt tientallen miljarden euro's tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen, sporen en bruggen. Over 2 weken maakt het kabinet bekend op welke projecten er geld wordt bespaard. Het Spaanse kabinet heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om de woningcrisis in het land aan te pakken. Premier Sanchez probeert die plannen alsnog in te voeren nadat ze vrijdag door het parlement nog werden weggestemd. Die politieke blokkade leidde tot grote woede onder burgers en zorgde ervoor dat Sanchez vervroegde verkiezingen uitschreef. Een commissie van demissionaire parlementariërs moet nu de hervormingen, zoals een tijdelijke stop op huurverhogingen, nog wel formeel goedkeuren. En bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is een 100 jaar oud schip met 75 opvarenden vastgelopen op een zandplaat. Omdat een groot deel van de passagiers ook op leeftijd is, worden ze waarschijnlijk geëvacueerd. Een helikopter en meerdere reddingsboten zijn ingezet om hulp te verlenen. Volgens de kustwacht heeft de reddingsactie de grootste prioriteit. Hoe het schip precies vast heeft kunnen lopen op de zandbank is nog niet bekend. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Beleggers moeten de komende jaren zelf nauwkeurig hun administratie bijhouden door de nieuwe kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Volgens financiënminister Heijnen moet iedereen die aandelen met winst verkoopt dit vanaf 2028 zelf aangeven bij de Belastingdienst. Want banken kunnen die gegevens voorlopig nog niet automatisch aanleveren.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De drie geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar drie nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. In Londen is een nieuwe verdachte opgepakt die mogelijk betrokken was bij het voorbereiden van de terroristische aanslag op het militaire vliegveld bij Fairford. Die basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt voor de oorlog met Iran. De VS hebben inmiddels 12 bommenwerpers weggehaald, omdat er opnieuw een dreiging van Iran lijkt te zijn tegen de luchtmachtbasis. De nu gearresteerde verdachte is een 22-jarige man met de Britse nationaliteit. En een actie van een ijssalon in Almere om gratis ijsjes weg te geven is zodanig uit de hand gelopen dat de politie moest ingrijpen. Na een oproep op TikTok kwamen er te veel jongeren op af en die werden erg vervelend. Politieagenten kwamen met een politiehond tussen beiden en stuurden de jongeren allemaal weg. De eigenares heeft de deuren van

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. En adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De 3 geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar 3 nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn.

muzikale tijdmachine op deze dinsdag van 6 oktober 2026. We doen de Tom Poes plaat van de week. Jim Buckley met Morning Glory vind je op zijn tweede studioalbum Good.

dadelijk met de rollator hits uit de jaren 70. Later hoor je nog in het eerste uur de jaren 80 rollator hits. Beatles staan er bij alarmschijven een halve eeuw geleden.

hoor je daar ook nog de Zero's in langskomen. Rolling Stones staan erbij. De jarige artiest Gavin Sutherland. We starten als eerste met de Rollator hits uit de jaren 70. Rick Dees and his cast of idiots hoor je met het nummer Disco Duck. Vandaag in 1976 kreeg deze single de gouden status. Omdat hij nummer 1 stond in de Billboard Hot 100 lijst. Nogmaals van harte welkom bij het programma De Muzikale Tijdmachine.

0: iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine met presentator Bart van Druyvel.
1: ...1974.

Je hoorde de single met de titel I Want to See the Bright Lights Tonight. Het is van Richard en Linda Thompson. En je vindt het nummer op het album met de titel I Want to See the Bright Lights Tonight. En van dit album hoor je donderdagavond na de klok van 8 nog twee nummers die niet op single zijn uitgekomen. Bij het programma Album Tracks. Jawel. En je weet het, voor meer muziek uit de jaren 70 ben je morgenavond al welkom. Even na de klok van 8 bij deel 2 van The Rock'n'Roll and 70 Show. Nu tijd voor de artiest van de maand oktober. Nanda Maas heeft gekozen voor Pink. En je hoort zo het nummer Try. Het staat op het album The Truth About Love, haar zesde studioalbum. En dat kwam 14 september 2012 uit. Try was de tweede single. Daarvoor zat Blow Me One Last Kiss. En daarna kwamen nog Just Give Me One Reason, A True Love, Walk in Shame en Are We All We Are. Nou, dat ga ik toch eens eventjes vragen aan de Artificial Intelligence. Of Are We All We Are zijn. Geen idee. Hier is Pink. Ik ga proberen met Try.

0: Beatles. Met het nummer Come Together. Vind je terug op het album Abbey Road. Come Together. Met Something aan de B-kant. Ik kwam vandaag in 1969 als eerste en tevens ook enigste single van dit album uit. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine precies in het jaar 1969. Ik ga naar het jaar 1976. Ik draai de nummer 1 uit de tipparade. Deze week is het The Manhattan Transfer. En Chanson d'amour.
1: Let op, uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.

Zo, dat wilde niet starten. Geef niet. Niets gaat godzijdank automatisch hier. Je moet het allemaal zelf doen, gelukkig. Hey, ik blijf lekker met je in de Nederlandse top 40 hangen. Want we blijven in het jaar 1976. Oh, had ik al top 40 gezegd?

0: veel beter als ik. Deze week...
1: Nieuw.
0: Maar dan een half eeuw geleden op... vinden wij nieuw op...
2: Nummer 22.
0: Dank u wel. De Bay City Rollers. Met het nummer I Only Wanna Be With You. Nummer stond in de Nederlandse top 40 van week 41 tot en met week 48. Totaal 8 weken met als hoogste notering nummer 9. En daar stond het 2 weken.

0: vijf over half acht. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Deze dinsdagavond van 6 oktober 2026. En uit de Nederlandse top 40 van vandaag hoorde je Bente. Met het nummer Parachute. En Bente, dat is Bente Fokkens. Geboren 29 september 2000. Singer, songwriter en actrice sinds 2012. In 2012 deed ze mee aan The Voice Kids. En zij zong haar versie van Lost. Van onze eigen Haagse Anouk. Nu tijd voor de Rolaatwijd uit de jaren 80. Ik start met de heer Leo Sayer en zijn Argent Road.
1: ...1983.

0: 17 minuten voor de klok van 8. Je hoorde het nummer Driver 8. En dat is van de Rapid Eye Movement. Oftewel RAM. Waar is mijn deuntje? Kwaad weglopen. Ik denk even naar het toilet. Ja, daar is hij weer. Staat trouwens op het album Fables of the Reconstruction. Het album, het nummer trouwens, Driver 8, komt uit op single. De andere twee singles van dit album waren Can't Get There From Here en Wendell G. Donderdagavond, na 8 uur, staan er van dit album bij het programma Album Tracks nog twee nummers klaar. Alleen die kwamen niet op single uit. Tijd voor het item A Song With Directions in de titel. En ik begin met Gene Pitney. En zijn 24 Hours from Tulsa. En daarna de Stampeders. Met inderdaad Hit the Road Jack.
1: ...1963.

0: next.
1: Daar had je gelijk de titel. En de uitvoerende artiesten Shady Barlow. Nu tijd voor de keuzeplaat van deze week. Wij danken u wederom voor het stemmen. Samengesteld is die deze week door Paul van der Werf. Paul, dank je wel daarvoor. Titel van het nummer is Knocked Out. En de keuze ging tussen Treintje Oosterhuis en Paula Abdoel. Totaal 51 brachten van u weer een stem uit. Naar Treintje Oosterhuis gingen er 19. Naar Paula Abdoel gingen er 22. Treintje Oosterhuis en Paula Abdoel 2 stemmen. En geen van beiden 8 stemmen. Je kan niet iedereen tevreden stellen, Paul. Ik weet het. Dus de keuzeplaat van deze week is Paula Abdoel. Met totaal

0: Abdul met Knocked Out, de keuzeplaat van deze week. Dat betekent dat we aan de start van de muzikale tijdmachine even over de klok van 7 op vrijdagavond met Treintje Oosterhuis en haar Knocked Out gaan beginnen. Inmiddels 1,5 minuut voor de klok van 8. Ik ga hem alvast starten, het 2e uur van de muzikale tijdmachine. En dat doen we met de Rolator hits uit de jaren 90. Hier is Vaya con Dios en het nummer What's a Woman.
1: ...1990.

Wishful Thinking by China Crisis. En daarvoor, dat was Pet Shop Boys, It's a Sin. Nou, je landt weer op de Franse Tour. Dat ken.

was zo lekker laat op de avond. Komt de true art, de ware art van DJ Wonen boven. Lekker trance. Dat was The New World by Marcus Schulz. En daarvoor, dat was No One on Earth by. Door Above and Beyond. Maar goed, ik vind reggae net zo lekker. Eigenlijk. Bob Marley, stir it up.

0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
0: Dance the 90s.

0: op jouw woensdag. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with